0: voor de Sinek tijdens de hand.
1: Ambulance is going to be the driveway behind my tower.